0: twee uur een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
1: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. In het Vaticaan heeft paus Leo een opvallende benoeming doorgevoerd. De paus zet voor het eerst een vrouwelijke leek, dus iemand die geen priester is, aan het hoofd van het dicasterie. Dat is zowat het ministerie van communicatie van het Vaticaan. Het gaat om Maria Montserrat Alvarado, een Mexicaanse die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Sinds 2023 is ze de nummer 1 van een katholiek-Amerikaans mediabedrijf. Nu haalt de paus haar dus naar Rome. Ze wordt de baas van alle Vaticaanse media, communicatiediensten, drukkerijen en uitgeverijen. De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. In totaal werden 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Cler. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernards.
2: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat dat een kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
0: Er is nu al ruim 1,2 miljoen euro opgehaald om het historisch pand aan te kopen. Het pand met 35 ateliers voor kunstenaars is nu eigendom van de stad. Het weer in de loop van de nacht buien vanaf het westen en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen vandaag tot 19 graden. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Knaldi!
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

In de spiegel krijgt mijn beeld de zere tenen. Zwing de pan uit met mijn benen in de knoop. Als ik tango techno

de kleinste dansvloer hou je me niet tegen. Alle remmen en de meisjes mogen los. Als ik ritme hoor, dan moet ik me bewegen.

niet even zoveel harte wensen, verscholen achter leed. Het licht schijnt maar al te vaak voor wie alles al heeft. Maar wat met een kind zo weerloos klein dat nog

0: Goeienacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. De VS bombardeerde militaire doelwitten op het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz. Dat was een reactie op Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger raakte geen enkele Iraanse raket zijn doel. Drie raketten op Bahrein werden onderschept, twee raketten op Kuwait kwamen niet aan. De VS schoten ook drie Iraanse drones uit de lucht die op civiele schepen waren gericht. In Southampton in het Verenigd Koninkrijk zijn betogers slaagsgeraakt met de politie tijdens een actie aan het politiebureau daar. Het protest kwam er na de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De beelden van de bodycams van de politieagenten zijn nu vrijgegeven en dat zorgt voor veel beroering. De beelden roepen vragen op of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme, zegt premier Keir Starmer.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. In de Verenigde Staten schrapt de regering het plan om een fonds van 1,8 miljard dollar vrij te maken voor schadevergoedingen aan bondgenoten die eerder aangeklaagd werden. Bijvoorbeeld de mensen die in 2021 het Capitool bestormden. Op het plan kwam veel kritiek. Vorige week verbood een rechter om via die weg betalingen uit te voeren. Nu bleek ook dat veel Republikeinse senatoren bereid waren om mee te stemmen met de Democraten om het fonds te blokkeren. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Voor doelman Thibaut Courtois was het een geslaagde test.
2: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers één keer finale, één keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch standgehouden, twee keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion spelen de Rode Duivels hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië. Het weer, vannacht nog buien en tot 14 graden. In de ochtend onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen, temperaturen tot 19 graden vandaag. Ook de komende dagen wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: VRT Radio BNE Live.

maar ik ga in vrede, heb geen nood. Vermits jij goed bent en ook trouw, zorg jij voor het welzijn van mijn vrouw. En dat men lachen, dat men dansen, want ik hou niet van gehuil.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Jo Valvekes. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zijn op zoek naar extra financiële middelen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. De kosten van de sportclubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om hun lidgeld volgend seizoen te verhogen. Dat doen ze enkel wanneer het niet anders gaat, zegt directeur van de federatie Pieter Hoof.
1: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: Een derde van de sportclubs heeft nog niet beslist of ze het lidgeld volgend seizoen zullen optrekken. De Franse justitie heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: De viering van de Champions League winst van PSG heeft 2 mensen het leven gekost. Beide vielen in de Seine in Parijs. Een man sprong zaterdagavond vrijwillig in de rivier en overleed later in het ziekenhuis. Zondag vonden hulpdiensten een 2e lichaam in het water. Het parket opende naar beide overlijdens een onderzoek. De politie pakte het afgelopen weekend ook bijna 900 mensen op. De incidenten tijdens de kampioenenviering lokten in Frankrijk felle reacties uit. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen die bepalend zijn voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het weer in de ochtend. Onweerachtige buien in het oosten, elders meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig weer bij maxima rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er kan opnieuw gevlogen worden in ons land. Gisteren lag het vliegverkeer urenlang stil door een staking bij de luchtverkeersleiders van Skies en werden tientallen vluchten geschrapt. Nadat directie en vakbonden een akkoord bereikt hadden, gingen de verkeersleiders weer aan het werk. Daardoor konden er in Zaventem gisteravond nog enkele tientallen vluchten vertrekken en aankomen. En over vandaag zegt Isan Shialikli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds: kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengen.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het de Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. En daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger nog een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden van de politie, waarop te zien is hoe een 18-jarige jongen ligt te sterven. In Southampton zijn betogers gisteravond slaags geraakt met de politie. Het protest komt erna de moord op een tiener vorig jaar door een man van het Sikh-geloof. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer geworden was van een racistische aanval. De politie sloeg de tiener in de boeien en die stierf ter plaatse. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij misselijk werd van de bodycambeelden en vraagt zich af of de agenten van de dader niet te snel gevolgd zijn in de politie in de beschuldigingen van racisme.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. De Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK voetbal gewonnen. Ze versloegen Kroatië met 0-2. Tielemans scoorde in de eerste helft, Romelu Lukaku viel in en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Doelman Thibaut Courtois was tevreden.
3: Ik denk dat we een degelijke match spelen tegen een goede tegenstander. Niet vergeten dat ook een tegenstander is die in toernooien redelijk ver geraken. Die de laatste wereldbekers 1 keer finale, 1 keer halve finale gespeeld heeft. Dus een goede test. Zij zijn van systeem veranderd, wij zijn een beetje van systeem veranderd. Dat was meteen, ja, ik zou zeggen, toch een goede match. Misschien niet de beste, maar toch ja, standgehouden, 2 keer gescoord en mooi.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer. In het oosten van het land kan het onweren. Op andere plaatsen blijft het meestal droog. In de late namiddag opnieuw regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: VRT Radio BNE Live.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. Door de staking lag het vliegverkeer gisteren urenlang stil. Maar vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat en daardoor konden er in Zaventem nog enkele tientallen toestellen vertrekken en aankomen. Maar ook vandaag zal er nog wel wat nawerking zijn, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs in Vlaanderen zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 clubs. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. En dat doen ze alleen als het niet anders kan, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
2: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. Daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen. Het werd 0-2. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte bij zijn wederoptreden in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. De Kroaten konden niet scoren en doelman Thibaut Courtois was dan ook tevreden.
3: Het is niet doorslaggevend, zal ik zeggen, maar het is altijd goed om wat op training merken, dat ook in de match eruit komt, dat we met goede intensiteit zitten, dat we goed voetbal, iedereen gaat door elkaar voor het vuur, we zetten goed druk, ik denk dat we de hele match tot de laatste seconde man op man hebben gestaan, dat we geen schrik daarvan hebben en we hebben vrij goed verdedigd, ze hebben niet te veel kansen gehad, dus dat is goed. Hè.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels nog een laatste oefenwedstrijd voor ze vertrekken in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Gert.
5: Radio BNE.
4: Goedemorgen, 3 juni is Wereldfietsdag. Tot 9 uur fiets ik met jou van het ene decennium naar het andere, op zoek naar de mooiste platen. Welkom.
5: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
7: Brother, what's up? This is a good recording, man. Yeah, I can dig it. Stop.

Marvin Gaye tot 6:07. Wereldfietsdag dus. En die werd pas in 2018 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Ben jij een fervente fietser? Rij elektrisch of op eigen kracht? Met een lichtfiets, een tandem of een bakfiets, wie weet? Vertel het maar in een berichtje via het Radio Benenkanaal op VRT Max.

0: doen.
1: Blaf, een poprockband uit Zeeland met de warme stem van Pascal Jacobson. Zo herkenbaar, zo warm, een zingende kachel. Die band bestaat al van in 92, zie ik. En de cijfers spreken boekdelen. Hun theatertour van dit jaar, 21 shows, is volledig uitverkocht. En in november staan ze 3 dagen in Ahoy Rotterdam.

afsluiter van de dag. En wees gerust, er volgen nog veel meer vandaag op Radio Bene. Trouwens, ook zo genoten van de Radio Bene Italiaanse 40 gisteren. Je kan die nog herbeluisteren of herbekijken op het Radio Bene kanaal van 14 Max. Daar staat de lijst. En zo zag de top 3 eruit. Op 3 Dolce Paola van Adamo. 2 ging naar Gente Di Mari van Tozzi en Raff. En de meeste stemmen waren op dit jaar weer voor Marina van

0: Elton John tot 6:59. En rond dit uur van de dag beginnen er luisteraars van Radio BNE aan een ochtendshift. Anderen sturen nog snel een berichtje alvorens het bedje in te duiken na een nachtshift. De hitte is inmiddels uit de slaapkamer.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal.

Lionel Richie maakte een diepe buiging voor Marvin Gaye, waarmee we deze klaarwakker zijn begonnen. Het is dus Wereldfietsdag vandaag. Hans Soenen fietst graag, maar niet elektrisch. En gaat wel eens weekend over de kools gaan rijden met vrienden. En Francis Bellens uit Hulshout, die ruilde 10 jaar geleden zijn wagen in voor een elektrische fiets. En dat bevalt hem enorm. Blijf die berichten maar sturen via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

Dream Express, a million in 1, 2, 3. Ik heb geen ervaring met slotmachines, maar zo snel zal het wel niet gaan, hè, om in 1, 2, 3 met een miljoen naar huis te rijden. Het is 6:01. En er zijn wel al wat uitzonderlijke verkeersproblemen. Naar Antwerpen bijvoorbeeld, op de E19 tussen Kontig en Edegem, file door een ongeval. En het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten bij Haasrode. Daar is door een aanrijding de rechte rijstrook dicht.

0: The Four Tops. En hou je van die muziek? Weet dan dat we volgende week elke namiddag in de Radio BNE Topcollectie een duo-ticket weggeven voor The Temptations en The Four Tops. Die komen samen op donderdag 25 juni de pannen van het dak spelen in de Stadsschouwburg van Antwerpen.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft weer niks gezien, niks gehoord.

toerist. Le MC, deze maand zie ik twee concerten in zijn agenda staan. Op 19 juni in Kortemark en op 27 juni in Menen. Twee keer West-Vlaanderen. Geen idee of dat met ondertiteling is. Het is Wereldfietsdag vandaag. En Marcia Bogaert uit Kokseide laat weten dat haar dochter vertrokken is naar Frankrijk om daar de Mont Ventoux te beklimmen na een maandenlange voorbereiding. Wens haar veel succes van ons.

Gisterochtend mocht ik nog Vicky Leandros aankondigen met haar Songfestivaloverwinning uit 72, Après Toi. En kijk, dit gezelschap eindigde toen op plaats 2 de New Seekers.

0: Frogs coveren was een slimme zet door die van Wet Wet Wet. In Vlaanderen stonden ze met Love Is All Around maar liefst 9 weken op 1. Dag David.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Komt de zomer terug?
1: Niet meteen. Maar uiteindelijk wel, hè. Maar we zullen wel zien. Vandaag is het eerst nog buien in de oostelijke helft. Soms een paar pittige buien. Daarbij zelfs een donderslag kan weer klinken. Maar vrij snel gaat dat wel het land verlaten. Ik denk tegen 8 of 9 uur is dat weg. En dan kan er nog wel eens een bui voorkomen. Maar het is toch heel vaak droog. Meer droog dan nat. Wisselend tot zwaar bewolkt weer. Dus echt ja, langdurige brede opklaringen zullen we niet hebben. Er is hier en daar wel een iets zonniger periode, maar toch de bewolking domineert. Met een toename van de bewolking alweer dan uit het westen. Gevolgd door regen vanaf ongeveer het midden van de namiddag aan de kust. En dat trekt dan zo verder oostwaarts. De wind is er ook. Windkracht 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5. Uit het zuidwesten met windstoten tot 50 aan de kust tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht ook nog periode met regen of buien. En morgen is dat ook zo. Mogelijk dat daar een donderslag in weer klinkt. Trouwens, dat is ook vandaag nog mogelijk op die regen- of buienzone die later vanaf de kust binnenschuift. En de wind morgen die piekt tot 70 km per uur aan de kust, tot 60, 65 landinwaarts. Een zuidwestenwind. Na de middag wordt het wel droger, dus de meeste neerslag valt eruit. Dat kan gemakkelijk een 5 liter zijn. Gemiddeld dan over Vlaanderen genomen, dus lokaal is dat wat meer, lokaal wat minder. Maar toch, de zon komt er dan opnieuw meer door. Met temperaturen die laag zijn. Hè. Vandaag is dat een graad of 18, 19. Morgen ook, op sommige plaatsen misschien 17. Vrijdag ongeveer 19 graden. Iets minder wind, maar toch nog wel windkracht 4 aan zee 5. En dan een bui ook nog wel, maar vaak droog vrijdag. Zaterdag een droge start. In de loop van de dag een aantal buien met temperaturen die rond een 20 graden al schommelen. Zon en wolken die afwisselen. Maar toch iets meer wolken dan zon. Hetzelfde voor zondag. Soms zijn daar bewolkte perioden, soms zon. Ook een 19 à 20 graden. Met een bui. Maar dikwijls droog. Maandag, dinsdag nog een aantal buien. Daarna lijkt het toch wel veel meer droog dan nat te worden. Al is een bui niet uitgesloten. De temperaturen die blijven begin volgende week toch op een 19, 18 graden in de tweede helft. Dan gaat het wel beginnen stijgen. Dan halen we 22, 23, 24 graden op het eind van de week. En dat gaat zo verder. 15, 16 juni zitten we ook zo ongeveer tussen 22 en 25 graden. Dus quasi normaal en schappelijk weer. Dus met heel vaak toch droog weer.
0: Mm-hmm. Het is Wereldfietsdag vandaag. Hoeveel heb jij er?
1: Wat bedoel je, een fiets? Ja. Ik fiets niet. Ik wandel. Ik ben geen fietser. Vroeger veel gefietst, maar ik wandel veel liever dan. Ja, ik kan dat nu niet. Maar nee, geen belangstelling meer voor fietsen.
0: Oké, dat is duidelijk. Wandelen is ook gezond. Dankjewel, tot straks. Hè.
1: Tot dan.

9 voor 7 werd het al met Stevie Wonder. Elke weekdag kan je hier over de middag naar Radio Benen u vraagt wij draaien luisteren. En dat u dus elke dag voor een andere club of vereniging gereserveerd. Zo kiezen vandaag de leden van Samana uit Brede Platen. En hun smaak gaat zeer breed, zie ik. Van Elvis tot Helene Fischer en van Neil Diamond tot Willy Sommers. Dat wordt leuk, hè? Straks tussen 12 en 1.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: niet. Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
6: Sorry, maar het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Nu bij Maxizo.
11: Hallo!
10: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Richard van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat na de staking van de luchtverkeersleiders. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is dus voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. En vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie op dit moment?
1: Alle vluchten op Brussels Airport en Charleroi Airport verlopen vanmorgen weer zoals gepland. Gisteravond zijn op Brussels Airport ook nog tientallen vluchten kunnen vertrekken, waardoor een groot deel van de mensen dat gisteren had moeten vertrekken ook nog eens kunnen vertrekken s'avonds. Zo'n 270 passagiers zouden wel overnacht hebben op de luchthaven. En omdat het mogelijk extra druk is vandaag, wordt aan passagiers wel gevraagd om op tijd naar de luchthaven te komen. Op dit moment zijn er ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen. Dat zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Tess. In Maaseik in Limburg is gisteren een fietser omgekomen. De vrouw van 58 werd aangereden door een tractor. Die werd bestuurd door een jongen van 17, zegt korpschef Dirk Minten.
2: Een landbouwtractoren mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
0: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om bij autopech een gevarendriehoek te plaatsen, dat schrijft het Nieuwsblad. Het is vaak te gevaarlijk om die driehoek te zetten, omdat je vaak een heel stuk over de pechstrook moet lopen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het bij pech om je 4 richtingaanwijzers aan te zetten om andere weggebruikers te waarschuwen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra geld, blijkt uit een bevraging door de Vlaamse Sportfederatie. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, de inkomsten maar met 10%. En 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen dan ook meer lidgeld te vragen, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
3: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
0: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld 10% bij. De Franse justitie heeft in samenwerking met Ons Land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïnse droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldt de pro-Russische leiding van die regio Donetsk. 11 mensen zijn ook gewond geraakt. De bus reed van Moskou naar de Krim. Dat is het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Wie er precies in die bus zat, blijft onduidelijk. En de Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, de gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen vastgelopen zijn.
5: Het ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
0: Nee, dankjewel Tom. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen. Die zijn bepalend voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze nu niet meer goed zullen kunnen volgen hoe de oceaanstromingen veranderen. En Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Sport: de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen een sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
0: Zaterdag spelen de Duivels hun laatste wedstrijd in hun voorbereiding voor het WK tegen Tunesië in het Koning Boudewijn Stadion. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaard. Congo bereidt zich in België voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt vanuit Congo wegens de uitbraak van de Ebola-epidemie daar. Die epidemie bemoeilijkt ook de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is verboden door de plaatselijke burgemeester. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maxima rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord hadden bereikt. Ook vandaag kan het wel nog extra druk zijn op de luchthavens. Meer op vrtnieuws.be.
7: Bijna 160 kilometer file, dat valt best mee. Toch deze uitschieters. File naar Antwerpen op de E19, 20 minuten vanaf Brecht. Op de E40 naar de kust, 25 minuten aanschuiven van Groot-Bijngaarde tot even voor Ternat. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Langzaam naar Brussel op de E40 vanuit Luik, een kwartier van Boutersum tot Hazerode. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook dicht.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
7: Een bijzondere goeiemorgen.

Artiesten krijgen al eens een cadeautje. Parfum, pralines, bloemen. In het geval van Stef Bos was het enkele dagen geleden een schilderij. De Nederlandse kunstenares Anne van Wingerde schilderde het door constant te luisteren naar een van de liedjes van Stef Bos, namelijk Wit Zand.

Dionne Warwick was zeer goed bevriend met Michael Jackson. Vandaag verschijnt de driedelige docu-reeks over zijn proces op Netflix. The Verdict. En wie keken naar de Rode Duivels gisteren tegen Kroatië? Is het vertrouwen gegroeid? Winnen ze het WK voetbal? Halen ze de kwartfinale? Laat die voorspellingen maar komen.

0: Bijna 7:50 werd het met die zonnige groep Boniem. Ruim 20 jaar geleden beleefden we veel zonnige dagen aan zee met de Radio 2-band Aan Zee. En daar kwamen ook een paar cd's van. En wie stond daar zoal op? Bijna het hele team van Radio Bene. Ja, ja. Katrien van Doorne, Vanessa van Hoven, Lars de Grote en ik ook met Het werd zomer. Dat mooie liedje van Rob de Nijs staat nu klaar voor jou.
1: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
2: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglas gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglas. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglas.be.
3: Info en voorwaarden op carglas.be.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: VRT Radio BNE Live.

mijmeren over je eerste keer, al dan niet met veel geklunger erbij. Het kon zeker op die mooie ballade van Rob de Nijs. Het werd zomer. Wordt het de zomer van de Rode Duivels? Wiefke van Veldhoven uit Ekeren denkt dat ze de halve finale kunnen halen als, schrijft ze, de trainer niet te veel verandert aan de ploegopstelling. Wiefke is een kenner, hè? Ik voel het.

Robbie Williams deelde de microfoon met Lily Allen. Hopelijk blijft het droog vandaag, dat schrijft Eddy Plateau uit Bredene. Want vandaag gaat hij wandelen met de leden van Okra in Brugge. Eddy, onze weerman is er om 7:15.

Whitney Houston, Love Will Save the Day. 3 juni zijn we Wereldfietsdag. Wens je een veilige rit. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. Op de E17 van Gent naar Kortrijk moet je in Waregem tussen de af- en oprit opletten voor een obstakel op de weg. Er is file naar Antwerpen op de E19, 25 minuten vanaf Brecht. Op de Antwerpse ring richting Beveren een kwartier erbij van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. Op de E40 naar de kust 20 minuten erbij van Groot-Bijgaard tot even voor Ternat. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Daardoor ook een half uur vertraging op de buitenring rond Brussel van Strombeek tot op de aansluiting naar de E40 in Groot-Bijgaard. Langzaam naar Brussel ook op de E40 een half uurtje erbij vanaf Aalst. Radio B.

We kregen de voorbije dagen al code geel en code oranje cadeau van het KMI. Voor code rood zorgde Jaap Rezema en Lea Ru. En laat ons nu eens terugkeren naar de eregalerij van Radio 2, editie 2007. Dit lied werd toen opgenomen.

0: had een doucheplaat kunnen zijn, hè? Vrolijk en meezingbaar, Ferre Grignard. Dansbare platen, die hebben we ook in overvloed hier op Radio BNE. Wat denk je van Kylie Minogue? Komt eraan, het is precies 10 minuten over 7:30.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: Met Kylie Minogue werd het 7:15. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, we kregen hier net al een fikse bui boven Kortrijk.
1: Ja, hier en daar zijn er een aantal buien. In hoofdzaak, als mijn radar hier tenminste mee wil. En ja, die wil niet mee, dus ik zie niks momenteel. Dus ja, ik neem aan dat het zo is. Hè. Dat we inderdaad, dat straks nog in het oosten, die buien die wegtrekken. Ik zie, ja, nu is ze er. Inderdaad, een paar buitjes daar. Menen zie ik ook, Ieper, Kortrijk, in die omgeving, Heuveland. Maar ze staan wel vrij alleen, dus zou het niet te lang mogen duren. En dan krijgen we uiteindelijk na het verdwijnen van die oostelijke buien heel vaak droog weer. Lokale buien, dat blijft wel mogelijk. Wisselend tot vaak zwaar bewolkt weer. En temperaturen rond 18, 19 graden. Met een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Windstoten tot 50 aan de kust tot 60 km per uur. En vanavond en vannacht krijgen we ook regen. Want dat begint eigenlijk al in de loop van de namiddag vanaf de kust opnieuw te regenen. En dan gaat zich dat verder naar het oosten verplaatsen. Volgende nacht temperaturen die rond een graad of 14, 15 liggen. Ze blijft al vrij zacht door die wolkenvelden. Morgen ook een 18 of 19 graden. Met zon en wolken en met eerst een droge ruststart. Er zijn nog wel een aantal buien, maar droger. En dan in de loop van de voormiddag en middag opnieuw meer buien. Misschien een donderslag. En daarna wordt het geleidelijk aan opnieuw droger vanuit het westen. Met donderdag of vrijdag liever ook nog wel een aantal buien. Minder dan morgen. Zaterdag ook hetzelfde. Minder dan morgen, maar ze zijn er wel. Zondag nog een laatste bui misschien in de loop van de dag. En maandag en dinsdag ook nog wel kans op nu en dan een bui die passeert. Het lijkt allemaal niet veel te zijn. Zon en wolken wisselen af. Het weekend meer wolken dan zon. De temperaturen die bewegen eigenlijk niet zoveel. Dat kan eens richting 20 graden gaan in het weekend. Ook begin volgende week, 2021. En daarna, tweede helft van volgende week, en vooral tegen het eind, dan gaan we wel naar normale temperaturen van een graad of 23. Zelfs 24 is mogelijk. Af en toe ook de week daarna, de week van 15 juni, zitten we ongeveer rond normale temperaturen, 24 graden. Een bui is mogelijk, maar meestal is het toch wel droog. Dus het is eigenlijk vooral deze week en begin volgende week dat er nog wat buien vallen. Soms frequent, maar daarna lijkt het toch wel rustiger en droger te worden.
0: Oké, dat zijn mooie vooruitzichten. Dankjewel daarvoor en een fijne dag.
1: Voor jou ook, tot morgen.

Beatles. Na het nieuws van 7 nu met Garrett Gates. Die man durfde geen interviews geven omdat hij stotterde, maar door intensieve cursussen te volgen groeide zijn zelfvertrouwen. En nu geeft hij interviews en zijn zijn tussenteksten tijdens optredens niet meer vooraf opgenomen. Garrett Gates.

0: Met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: België Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie van morgen?
1: Het vliegverkeer op Brussels Airport en op de luchthavens van Charleroi en Oostende verloopt weer normaal. Gisteravond zijn op Brussels Airport nog tientallen vluchten kunnen opstijgen. Daardoor zijn heel wat passagiers gisteren nog kunnen vertrekken. En is het volgens de woordvoerder van Brussels Airport vandaag minder druk dan voorspeld. Zo'n 270 passagiers zouden wel op de luchthaven overnacht hebben. Wie vandaag vertrekt, wordt wel aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen. Er zijn op dit moment ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen, zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Tess. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf volgt, maar dat scholen en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaamse minister De Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: Het Franse gerecht heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. 19 mensen zijn opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Frank Renaud.
3: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïense droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldde de pro-Russische leiding van de regio Donetsk. De bus reed van Moskou naar de Krim, het schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht ook Sint-Petersburg aangevallen, de Russische stad. Daarbij is brand uitgebroken aan een van de grootste brandstofterminals van Rusland. De aanval valt samen met de start van het internationale economische forum van president Poetin in Sint-Petersburg. En de Verenigde Staten en Iran hebben ook elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, die gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen over een staakt het vuren vastgelopen zijn.
4: Het ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
0: Dankjewel, Tom. In het Verenigd Koninkrijk is er opschudding over de dood van een 18-jarige bij een arrestatie. In Southampton zijn betogers gisteravond daarover slaags geraakt met de politie. De zaak begon na een moord vorig jaar. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop een tiener in de boeien en die stierf bij de arrestatie. De bodycambeelden zijn nu openbaar gemaakt. En de Britse premier Keir Starmer zegt dat hij daar misselijk van werd. Hij vraagt zich af of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme.
5: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: De eigenlijke dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Sporter Rode Duivels hebben een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in de tweede helft en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen een sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste voorbereidingswedstrijd voor ze naar Amerika vertrekken. In het Koning Boudewijnstadion is Tunesië dan de tegenstander. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich bij ons voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt voor wie vanuit Congo komt door de uitbraak van de Ebola-epidemie. Die epidemie hindert de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is afgelast. Een plaatselijke burgemeester had die verboden. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt een nieuwe regenzone over. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat, nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord gevonden hebben. Meer op vrtnieuws.be.
7: Bedankt, Gert. 240 kilometer aan file leed op dit moment en daartussen deze uitschieters. Op de E313 naar Hasselt, een kwartier vertragen van Tessenderlo tot Beringen. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. File naar Antwerpen op de E19, 25 minuten erbij vanaf Brecht. Door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier, even voor Emblem, dat is een deelgemeente van Randst, dacht ik, in beide richtingen afgesloten. Er staat drie kwartier file van Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Op de Antwerpse ring, richting Beveren, drie kwartier file van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen. En langzaam naar Brussel tenslotte op de E40, 20 minuten erbij vanaf Aalst.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE, klaar wakker.
8: Herbert Verhagen.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Wees welkom.

Shake Your Booty, die tip van Casey en de Sunshine Band, kwam er al in 76. En toen was de Pilates-les nog geen hype in Vlaanderen. Maar pas op, die manier van fitnessen werd al in het begin van de 20e eeuw bedacht door een zekere Joseph Pilates.

Brian Hyland. En wees maar zeker dat de bikinis en zwembroeken van pas zullen komen op Radio Benecruise als we eind september langs de parels van de Middellandse Zee varen. Dan zal het weer normaal gezien ook lekker warm en zonnig zijn. Deze man reist mee en heeft het meest ervaring met cruiseschepen. Hugo,

0: Hugo, en ik hoop dat je duim ook de lucht in gaat voor Billy Joel.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Liantis. Goh, ik ben hier bezig met mijn...
5: mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: VRT Radio BNE Live.

Billy Joel. Edwin van de Verre uit Waarschoot laat weten dat hij gisteren zo heeft genoten van de Radio Bene Italiaanse 40. Die lijst kan je overigens herbekijken op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En Edwin doet een suggestie, een Spaanse top. Wel, Edwin, die hebben we eind vorig jaar bij elkaar gestemd. En er volgt zeker een nieuwe editie, denk ik. Wil je als eerste weten wat onze plannen zijn? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

Partners komen, partners gaan, maar de Three Degrees blijven bestaan. Ik zag ze ooit eens optreden in het Witte Paard in Blankenbergen en was echt onder de indruk. Ook over hun manager naast het podium. Die hield alles goed in de gaten. Hun optreden moest perfect verlopen. Dit verloopt hier minder vlot. Op de E313 naar Hasselt een half uur vertragen van Ham tot Beringen. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Er is file naar Antwerpen op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Joop. Door een ongeval is de N14 van Zandhoven naar Lier even voor Emblem in beide richtingen afgesloten. Er staat een half uur file van Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlense Steenweg. Houd er omrijders ook rekening met problemen in Broeghem en Kessel. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Daar staat een defecte wagen. Richting Beveren drie kwartier file van de A12 tot in de Thijsmans-tunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen.

0: George McRae en daarvoor Wim Soutaar, die nog op 16 staat met vragen in de Radio BNE Vlaamse 30. Maar zijn nieuwe is ook al uit, getiteld Herinnering. Nu, wat die tsunami aan nieuwe singles teweeg brengt in onze hitlijst, dat vertelt Peter Hermans je nu zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Killed the Radio Star. Dat staat me dus volgende week te wachten. Want collega Johan van Achten kwam hier een filmpje draaien over hoe het er 's morgens aan toe gaat in de studio van Radio B9 tijdens Klaar Wakker en ook daarbuiten. Je krijgt het volgende week te zien op onze Facebookpagina VRT Radio.

0: Salvatore Adamo volgende week zaterdag op 13 juni te zien in de Capitool in Gent.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Mijn schoonmoeder Zaliger was helemaal weg van het volgende lied van Margriet Hermans. Had natuurlijk te maken met het feit dat ze in het onderwijs stond. Margriet gaf jarenlang les in verschillende scholen in de Kempen. Op het album Een Vriend staat deze heerlijke onderwijsblues.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Level 42 zet een punt achter deze klaarwakker met het betere gezelschapsspel Love Games. Vanessa van Hoven houdt je vanaf 10 uur gezelschap met gewoon genieten. Maak iets van je woensdag. En morgen weer ben ik op post vanaf 6 uur. Heel graag, tot dan.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar vaak geen goed zicht op, zegt vakbondsman Bart Reins van het ACV.
1: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, is dat eigenlijk een soort logica, denk ik, dat daar veel meer rechtstreeks contacten zijn. Maar daardoor, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn.
0: Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna 50.000 euro werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, schrijft het laatste nieuws. Een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig geweest zou zijn. Zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het is een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lensens.
3: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: De internationale luchthaven van Kuwait is vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Volgens het Kuwaitse leger zijn er meerdere gewonden gevallen en is er zware schade aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is opgeschort, vluchten worden omgeleid. De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt weer op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de straat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Het weer. Vooral in het oosten eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt dan weer een nieuwe regenzone vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien. En maximaal rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
13: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
12: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
14: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
12: Doen we wel. Argenta.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas-tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat-mozzarella-apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo.
9: Hallo!
7: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
8: Je kunt ook vriend worden.
7: Van Maxizo.
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Dan krijg je de specialetjes.
8: Plezante tips, eerste klas advies.
7: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
8: Daar zijn vrienden voor.
7: Ah ja.
8: Ah ja.
10: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
11: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
12: Ja, schat ik... Maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
13: Immoscoopman!
12: Immoscoopman!
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: Carlas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig, is hij aan het
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
13: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
14: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: heel goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een bank moet een ouder koppel dat opgelicht werd en dat bijna 50.000 euro verloor terugbetalen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank van Antwerpen beslist. Een oplichter deed alsof hij voor de bank werkte en kon zo het geld stelen. De bank wilde daarna de bijna 50.000 euro niet terugbetalen, omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Zij stapten naar de rechter en krijgen nu gelijk. En dat is opvallend, zegt advocaat Geert Lensens.
1: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met buschauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen komen er veel getuigenissen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar zelf vaak geen zicht op, zegt vakbondsman Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
2: Voor schoolvervoer, niet echt. Iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn. Hè.
0: En in het Midden-Oosten is de internationale luchthaven van Kuwait vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Daarbij zijn volgens het leger meerdere mensen ook gewond geraakt. Er is ook veel materiële schade, vooral aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is stilgelegd en alle vluchten die in Kuwait normaal moesten landen, die worden op dit moment omgeleid. Het geweld tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt met dit zoveelste incident opnieuw op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de zeestraat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait. Het wordt stilaan droog hier bij temperaturen tot 20 graden. Tegen de avond gaat het wel opnieuw regenen. En ook morgen en vrijdag krijgen we regelmatig buien. Dan halen we in het centrum nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk moet je opletten voor wat vertraging in Zwijnaarden. Daar liggen obstakels verspreid over de weg. Files naar Antwerpen op de E19, 10 minuten van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 10 van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen. Kijk eens aan.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
4: Vanessa.

Ik heb een klein binnenpretje. Want in de week van 15 juni kennen wij iets heel leuks hier op Radio BNN. Ik ga er nog niks over zeggen, maar deze Dusty Springfield doet er mij spontaan aan denken. Wat een zangeres, wat een vrouw ook. En over het liedje zelf ook niks zijn goeds uiteraard. Billy Ray was a preacher's son, de zoon van een dominee. En het lief van de jonge Dusty. Tenminste, dat moeten we toch geloven uit dit liedje. Een heel goede morgen. Het lijkt bijna weer herfst. Het is weer wat frisser. Het heeft al fameus geregend weer. Kruip gezellig bij de radio. Met een kopje koffie of een thee. Start de voormiddag prima.

Wally Tax, Oh Miss Wonderful. Gisteren ook gekeken naar de Rode Duivels tegen Kroatië. Ik vond dat zo tof dat de Modric nog altijd aanvoerder is van de Kroaten. 40 jaar heeft zich toch weer laten zien. Het was op een schot van hem dat Thibaut alles uit de kast moest halen. Ondertussen zijn we 3 juni, de verjaardag van voetbalclub Liverpool. Die werd opgericht in 1892 op 3 juni. Er is heel wat bekend volk dat trots is om Liverpool-fan te zijn. Van Daniel Craig over Brad Pitt tot Chris de Burgh. Die geeft zelfs af en toe privéconcerten op Anfield. Daar zingt hij dan misschien niet over zijn Lady in Red, maar over Lads in Red. Je moet flexibel zijn als artiest.

Bart Peters. En half god op het podium, maar overduidelijk een zeer gewone mens als het aankomt op zijn afkeer voor diëten en konijnen eten. Tof, weet je? Toevallig vandaag, exact 57 jaar geleden, verscheen het kinderboek Rupsje Nooit Genoeg. Nog altijd een bestseller wereldwijd.

0: Oranje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ritchie, citroen met framboos.
2: Ritchie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Ritchie.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

Oh, een kus van Paul Anka. De man is nog altijd mucho levend. Hij treedt zelfs nog op. Alleen in de Verenigde Staten en Canada weliswaar. Maar toch, hij wordt deze zomer 85. Mocht hij de verplaatsing naar Antwerpen overwegen, ik had hem zeker gevraagd voor ons allerlaatste concert van Radio Bene, The Red Pack Best of Christmas, op zondag 8 november. Ik twijfel er niet aan dat de Koningin Elisabethzaal veel te klein zou zijn geweest.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en hun ouders.

0: Met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: VRT Radio BNE Live.

Jennifer Rush over de macht van de liefde. Dat is een kracht waar je volop in mag geloven. En beter dan de macht van de regeringsleiders. Het was op 3 juni 1906 dat Leopold II Congo uitriep tot zijn privébezit. Terwijl op diezelfde dag, maar dan 34 jaar later, de laatste Britse en Franse troepen geëvacueerd werden uit Duinkerke. Geschiedenis, het blijft toch volop fascinerend. Op de A12 naar Antwerpen is er hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook in Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.

Kom aan, westenwind, waai dan winnaar maar weer naar haar geliefde toe. Droevig nieuws vanmorgen gelezen op de site van VRT Nieuws. Peebo Bryson, zanger Peebo Bryson, is overleden. Man had een paar solo hits, maar we kennen hem vooral van zijn bijdrage aan de soundtracks van Disney films, Beauty and the Beast en ook Aladdin. Daarin zong hij bijvoorbeeld dat liedje A Whole New World, ballade die een wereldsucces werd, kreeg een Golden Globe, Oscar voor beste originele nummer en ook 3 Grammy Awards. Volledig terecht. Peebo Bryson is 75 geworden.

0: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medi-koppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Zee de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
7: Ah, de honey mustard. En jij?
6: Zonnebril.
7: Voor de zon.
6: Voor de ribbekjes.
7: Hoe?
6: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaak sensatie van elke generatie.

Een favorietje sinds 1957, Johnny Ray. Yes, Tonight, Josephine. In juni maakte de podcast Als de muren konden praten plaats voor Radio 2 WK-koorts. 4 weken lang blikt Peter van den Bemt samen met Frankie van der Elst en Wesley Song terug op de Belgische WK-campagnes tussen 1986 en 2022. Maar voor hij naar Amerika vertrekt om daar verslag uit te brengen, is Anja Daams nog bij hem langs gegaan, bij hem thuis in Beauvechain. Peter van den Bemt woont daar met zijn vrouw en met hun zoon Simon. Dochter Hanna die heeft ondertussen haar eigen steekje gevonden. Peter, dat is een taalvirtuoos, dat weten we allemaal. En dat hebben ook zijn kinderen geweten. Maar hij heeft ook zijn liefde voor sport doorgegeven. Peter fietst fanatiek, Simon speelt rugby. En in de zomer wordt er stevig gezwommen in het zwembad in de tuin. En die tuin onderhouden, dat is een echte familiezaak geworden. Je hoort het in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max.

0: fantastisch, hè? Die trompetten bij Chic. En dan die hele mooie harmonieën. En die mooie stemmen van die zangeressen. I want your love. Heb je gehoord of gelezen van dat wereldrecord dat de Duitse Joyce Huebner heeft gevestigd? Dat is gisteren gebeurd. Gisteren heeft ze een nieuw wereldrecord gevestigd door 367 dagen op rij een marathon te lopen. Ze is 38 en ze heeft haar ultieme doel nog niet bereikt. Hè, want ze loopt niet zomaar om te lopen. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Dus ze loopt gewoon door tot ze in totaal 495 marathons heeft afgelegd. Op 8 oktober zou dat het geval moeten zijn. En dan wil ze finishen in Berlijn. Joyce Huebner, een naam om te onthouden.
1: I'm

Bobby Vinten, jij hebt mij pijn gedaan, maar ik ga dat bij jou niet opnieuw doen. Ja, ik vrees toch dat hij haar nooit in haar nieuwe bikini zal zien. En dat is ook een jarige van de dag. De bikini, die werd voor het eerst getoond aan de wereld in Parijs op een 3 juni 1946. Oorlog was voorbij, en ze hadden stilaan weer wat om naar uit te kijken. En om uit te trekken ook.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Autobouwer Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en daardoor kan de fabriek in Gent niet werken, zegt Barbara Blomme van Volvo.
1: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Er was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
0: Bij de toeleverancier Plasman brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. Volvo Car is de laatste autofabriek in ons land. De federale regering heeft een politieke werkgroep opgericht die moet proberen de toekomst van die fabriek in ons land te verzekeren. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout komen er veel getuigenissen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft de handen vol met controles op zwartrijden en op eigen chauffeurs. Daarom worden externe chauffeurs niet zo vaak gecontroleerd, zegt Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
2: De controle op de lijn chauffeurs die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
0: En het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht de Russische stad Sint-Petersburg aangevallen met drones. Honderden kilometers ligt die stad van het front. Daarbij brak brand uit in een olieterminal, een van de grootste van Rusland. Uitgerekend op de dag dat de Russische president Poetin daar zijn jaarlijkse economische top opent. Veel zuidelijker is er ook een wapenfabriek geraakt. Het wordt stilaan droog bij temperaturen tot 20 graden. Tegen de avond gaat het wel opnieuw regenen. En ook morgen en vrijdag krijgen we regelmatig buien. Dan halen we in het centrum nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Sophie, dan blijven we binnen en dan luisteren we naar de radio. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen beperkte vertragingen.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Vanessa.

Barry Manilow, nooit vies geweest van enig bombasme. Old Mandy. VRT Nieuws heeft een jaarlijkse bevraging gedaan bij meer dan 5000 Belgen. De stemming, daaruit is gebleken dat de Belg steeds minder vertrouwen heeft in de Verenigde Staten. Laurens Nuyens woont in Amerika, is dat wantrouwen terecht? Hij spreekt dat toch een beetje tegen, enfin, hij nuanceert het. Hij zegt, ik heb nog nooit zoveel nieuws over Amerika zien verschijnen in Europa. Trump is echt wel clickbait. Het negatieve beeld dat over de Verenigde Staten wordt getoond, klopt echt niet 100%. Europa gaat echt wel altijd een bondgenoot blijven van Amerika. Laurens is daar trouwens heel graag, maar ooit keert hij terug naar België. Wat nog maar eens bewijst, alles komt altijd terug. Ook de mensen. Ze zijn trouwens altijd welkom, hè.

Lundqvist over de onzin van Luddevede, want daar wordt nu werkelijk niemand beter van. Zelfrelativering is zo belangrijk, maar geloven in jezelf ook. Cato heeft het geleerd met vallen en opstaan.

0: Heeft een rand van goud.
1: Kato is in 1, 2, 3, 4 tellen bij jou. En op 3 juni 1970 vloog Ray Davies van de Kings in 1, 2, 3 van New York naar Londen en weer terug om, let goed op, één woord te veranderen in het liedje Lola. Where they drink champagne and it tastes just like cherry cola in plaats van Coca-Cola, want de BBC wilde geen reclameboodschappen uitzenden. Dus gewoon hop, het vliegtuig op en weer af voor één woord. Ik denk dat ze vandaag bij de BBC meer zouden vallen over de onverantwoorde ecologische voetafdruk. Maar goed,

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik probeer precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

Millie over My Boy Lollipop. Afgelopen zondag trouwde zangeres Dua Lipa met acteur Callum Turner. Ze deden dat voor de wet in Londen, maar het echte feest begint vandaag. En daarvoor trekken ze naar een 18e-eeuwse villa op Sicilië. Nu blijkt diezelfde villa wel jarenlang de ontmoetingsplek te zijn geweest voor de maffia. En dat in de stad die in de jaren 80 deel uitmaakte van de driehoek des doods. Een gebied waar mafiosi elkaar zeg maar, met succes naar het leven stonden. Die mobsters die hebben onder andere de balzaal in de villa vernield. Ze hebben ook een standbeeld uit de tuin gestolen. Ze lieten er allemaal wilde dieren vrij rondlopen. Maar hun droom om van die villa een casino te maken is gelukkig nooit werkelijkheid geworden. Eind jaren 90 nam een Italiaanse prinses haar intrek in de villa. Maar die wilde haar optrekje gerust voor enkele dagen verhuren aan Dua Lipa en haar knappe acteur. Foto's volgen ongetwijfeld snel.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Dus

Het leven is een fiesta, zegt dat Bart Keil het gezegd heeft. En heeft het allemaal aan de lijven ondervonden bij La Mamma Dora. Er is gisteren heel veel gefeest en gedanst tijdens de Italiaanse 40. Mensen vragen, kunnen wij dat nog ergens herbeluisteren? Dat kan zeker via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Dan zie je een kader staan met een foto. Ga je naar meer van Radio Bene, beetje scrollen en je bent er. Wait.

Village People met een gezongen reclamespotje voor de zeemarkt in de Navy. Het is 11:40. Op de buitenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek door een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders alleen maar beperkte vertragingen.

Een dramatisch einde voor No More Boleros. En Gerard Joling kondigt vandaag ook het einde van zijn soloconcerten aan. Op 19 en 20 februari wil hij nog één keer knallen tijdens Only Joling The Final Countdown. De kaartverkoop voor de twee shows in Rotterdam Ahoy start maandag. Joling belooft een over-de-top afscheidsshow. Wel, ik twijfel er echt geen seconde aan dat hem dat glansrijk gaat lukken.

0: voor alle luisteraars die foto's sturen van hen en hun hondjes, want die luisteren mee naar Radio BNE. Lobo, Me and You en a Dog Named Boo.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

oh. Dat zou nog eens een geschikt trouwcadeau zijn voor Dua Lipa. Wat geef je mensen die alles al hebben? Geld genoeg ook, een kauwgomballenboom. Etikettenspecialist Kevin Strubbe vertelde deze week nog dat we vroeger huishoudspullen gaven in plaats van geld. Als je het niet goed weet, 75 euro is altijd een veilig bedrag. En er zijn blijkbaar ook mensen die pas rond middernacht storten en eerst kijken hoe leuk en hoe duur het feest wel geweest is.

Reparata en de Delrons, Captain of Your Ship. Dat zal niet het Freedom Ship zijn waar volop aan wordt gewerkt. Een gigantische drijvende stad die permanent de wereld rond zou varen. Met scholen, luxe hotels, een voetbalveld en een waterpark. Dat schip wordt meer dan 1,5 kilometer lang, 30 verdiepingen hoog en biedt plaats aan 80.000 mensen. 80.000 mensen. Ja, hoe de realiteit, de fictie, keer op keer inhaalt vandaag.

All I Ever Need Is You. Waarbij André Hazes, ik meen het. En ik word daar geweldig goed gezind van dat liedje. Ik word ook zeer goed gezind van het menu hier op VRT vanmiddag. Ik ben net even gaan piepen. Wat staat er ons te wachten? Raapjes soep met pesto vind ik al heel erg lekker. En dan hebben wij de keuze tussen toast champignon met spiegelei en salade van avocado. Dan moet ik eigenlijk de andere schotel al niet meer weten. Toast champignon, altijd prijs, altijd gewonnen. Maar er is ook chili con carne met wedges, guacamole en zure room. Dat we geweldig verwend zijn hier.

It is over. Wat mij hier betreft toch bijna. Johnny Mathis en Denise Williams. Straks krijg je 8 liedjes van Wiltura om je dubbel goed gezin te maken tussen 4 en 6. Eerst nog veel plezier met de muziekkeuze van Samana Bree. En daarna met de topcollectie van Lars. Laat de regen niet aan je hart komen. Blijf gewoon genieten met Radio Bene. Tot morgen.

0: Amie, jouw dressing, dat is eerste klasse.
1: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
0: En helemaal op maat.
1: Zeker, tot in de details.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Radio Bene.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De ombudsdienst kreeg dit jaar al honderden klachten van telenetklanten en de Volvo autofabriek in Gent kan op dit moment geen auto's afwerken. De ombudsdienst voor telecommunicatie heeft dit jaar meer klachten gekregen over Telenet dan vorig jaar. Dat schrijft het laatste nieuws. In de eerste 5 maanden van dit jaar ging het om 291 klachten over internetstoringen. Dat zijn er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook het aantal klachten over telecombundels, waarin televisie, internet en mobiele data zitten, is meer dan verdubbeld. De problemen hebben vooral te maken met het verouderde netwerk en met de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Teurlings.
1: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
0: Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting meteen te vergoeden. Als ze dat niet doen, dan zijn ze in fout. Dat benadrukt de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu in een zaak een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze hun bijna 50.000 euro die ze kwijt waren geraakt door phishing wilde terugkrijgen van de bank. De wet zegt dat banken dat moeten doen, zegt Luc de Cler van de rechtbank van Antwerpen.
2: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt, de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
0: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze reed ook te snel en kreeg daarvoor een boete. De politierechter in Veurne vindt een foto met gsm in de hand niet voldoende voor een veroordeling voor gsm achter het stuur, want volgens hem hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde. Verschillende noodzakelijke rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder het nodige geld voor die werken niet voorziet. Dat zegt het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen. De Vlaamse regering kiest voor andere projecten, terwijl de rioleringswerken nodig zijn om de kans op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren, zegt Wendy Franke van het overlegplatform.
3: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn, maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij laat weten dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag staan op 6 van de 10 meetlocaties. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er op dit moment te weinig grondwater, ook al heeft het de voorbije dagen heel hard geregend. Maar dat heeft weinig invloed op die grondwaterstanden, want in mei waren er lange perioden van droogte en korte, hevige regenbuien worden niet door de grond opgenomen. Autobouwer Volvo Car in Gent ligt volledig stil omdat er gestaakt wordt bij een toeleverancier. Er kunnen daardoor geen bumpers geleverd worden en daardoor kan de fabriek in Gent niet werken, zegt Barbara Blomme van Volvo.
4: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Dat was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
0: Bij de toeleverancier Plasman brak een staking uit omdat het personeel ongerust is over de toekomst van het bedrijf. En bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait in het Midden-Oosten is de internationale luchthaven geraakt. En daarbij is 1 dode gevallen en raakten ook verschillende mensen gewond. Er is ook veel schade aan een passagiersterminal. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen die waarschijnlijk het doel waren van deze aanvallen. De Amerikanen hebben ook doelwitten in Iran aangevallen vannacht. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen die bezig zijn tussen beide landen. Volgens de Amerikanen is er wel vooruitgang in die vredesgesprekken geboekt. Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. Straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien. We halen 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met ook buien. Er staat ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Dit nieuws begon met klachten over telecomoperator Telenet. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft de eerste 5 maanden van dit jaar 30% meer klachten gekregen over traag internet en internetstoringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
6: Een heel goede middag. Ik ben Wies Geerhaerts, voorzitter van Samana Bree. Onze vereniging is er voor mensen met een chronische ziekte of zorgnood, voor hun mantelzorgers en vrijwilligers. Samana Bree wil een stukje van de puzzel leggen voor een warme samenleving. Wij organiseren huisbezoeken, ontmoetingsmomenten, feestjes, vormingsmomenten, uitstapjes op maat van onze leden. Samen met onze 24 enthousiaste vrijwilligers van Samana Bree kozen we deze middag de muziek in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
5: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als haar hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen. Want we zijn de stof ontstegen. Met de blote piemel op de waterfiets. Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit. Je weet als leek niet waar je het eerste naar moet kijken. Je ziet zoveel en ook zo weinig langs je gaan. Bodybuilders en Hans Worst en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan. Dit is de tango van het blote kontje. We gaan weer kontjesmaat terug naar de natuur.

weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

Hij zoekt zichzelf en stapt per douche uit zijn peignoir. Zij draagt haar eigen borstjes, hij zijn eigen pensje. Waar eerst een dassie zat, zit nu een plukkie haar. We hebben afgerekend.

0: mijn liefst.
1: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: bijdragen.
1: Goedemiddag, ik ben Wies Gerards van Samana Bree. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
2: De

0: Het framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Liantis. Zeg, ik snap dat hier niet van die...
6: Die tijdsregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

alle leden en vrijwilligers van Samana Bree dank ik jou om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio Beni. U vraagt, wij draaien. Mooie dag nog. Kies een uur lang.

0: je van jazz, swing, big band en crooners? Dan is er één adres.
1: Radio Bene, The Red Pack. La, la, la, la,
0: la. Op Radio Bene.
1: Vanessa van Hoven opent haar Crooner Club elke zondagavond vanaf 6 uur. Radio
0: Bene. Luister naar Radio Bene via DAB+, je digitale televisie en VRT Max.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
1: Radio BNE.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: vrijdagmiddag VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De ombudsdienst krijgt dit jaar al honderden klachten van telenetklanten en banken moeten slachtoffers van oplichting wettelijk gezien altijd meteen hun geld terugbetalen. De ombudsdienst voor telecommunicatie heeft dit jaar meer klachten gekregen over telenet dan vorig jaar. In de eerste 5 maanden van dit jaar ging het om 291 klachten over internetstoringen. Dat zijn er 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En ook het aantal klachten over telecombundels, waarin televisie, internet en mobiele data zitten, is meer dan verdubbeld. De problemen hebben vooral te maken met het verouderde netwerk en met de aanleg van fiber, de glasvezel voor internet, zegt ombudsman Luc Teurlings.
1: We denken dat dit te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat ze zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
0: Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, nu in een zaak een ouder koppel van de rechter gelijk heeft gekregen. Het koppel had een rechtszaak aangespannen omdat ze hun bijna 50.000 euro die ze kwijt waren geraakt door phishing wilden terugkrijgen van de bank. De rechter merkt in zijn uitspraak op dat veel banken die wet niet naleven, zegt Luc de Cler van de rechtbank van Antwerpen.
2: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden terugbetaald. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
0: Een vrouw uit Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur. Ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze reed ook te snel en kreeg daarvoor wel een boete. De politierechter in Veurne vindt een foto met gsm in de hand niet voldoende voor een veroordeling voor gsm'en achter het stuur. Want volgens hem hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde. Verschillende noodzakelijke rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder het nodige geld voor die werken niet voorziet. Dat zegt het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in Vlaanderen. De Vlaamse regering kiest voor andere projecten terwijl de rioleringswerken nodig zijn om de kans op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren, zegt Wendy Franke van het overlegplatform.
3: Onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd. Geloosd. Een beken, een grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij laat weten dat de grondwaterstanden laag tot zeer laag staan op 6 van de 10 meetlocaties. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er op dit moment te weinig grondwater, ook al heeft het de voorbije dagen heel hard geregend. Maar dat heeft weinig invloed op die grondwaterstanden, want in mei waren er lange perioden van droogte en korte, hevige regenbuien worden niet door de grond opgenomen. En Mark Rutte, de topman van de NAVO, het Westerse Militaire Bondgenootschap, is vanmorgen onverwacht aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, een dag na de zware Russische aanval op die stad. Tom van de Wegen, het gaat om een opvallend bezoek, want Mark Rutte is ook niet alleen naar Oekraïne afgereisd.
4: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
0: Het is op dit moment op de meeste plaatsen droog. Straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien. We halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. Er staat ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. En ook vrijdag blijft het zwaar bewolkt met regelmatige regenbui. Dit nieuws begon met klachten over telecomoperator Telenet. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft de eerste 5 maanden van dit jaar 30% meer klachten gekregen over traag internet en internetstoringen dan in dezelfde periode vorig jaar. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemiddag. Op de E40 van Gent naar Brussel is het 3 kwartier file rijden vanaf Aalst. Voorbij Aflichem is de weg wel vrijgemaakt. Ook op de E19 van Antwerpen naar Brussel is in Kontich de weg vrijgemaakt. 20 minuten vertraging vanaf de Kraaibekstunnel. Op de Antwerpse ring 1/2 uur erbij richting Nederland tussen Sint-Annalink-Groever en Borgerhout. En 1 kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen heb je kleine vertragingen. Op de E17 naar Gent is dat het geval tussen Beervelde en Destelbergen. De rechterrijstrook is daar versperd door een defect voertuig.
6: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
0: Lars de Grote.

Let's get physical. De evergreens van Radio BNE zijn vitamintjes voor de geest. Maar laat ons vooral ook het lichamelijke niet vergeten. Nee hoor, dat was een prima voorstel van Olivia Newton-John. En dan ga ik nu meteen de stelling toevoegen van een van de heren van de Rat Pack. De genaamde Dean Martin.

Kennedy William Gordy, zo heet hij echt. Hij is de zoon van Berry Gordy, de oprichter en de baas van Motown. En hij is bekend geworden als Rockwell, dankzij die ene grote hit van begin jaren 80, met de steun van Michael Jackson. En die kwam het refrein meezingen. Somebody's watching me. Rockwell is er nu 62 en kijk, deze meneer is net 20 jaar ouder. Boudewijn de Groot. Nu.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Kessie, Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Sst, luister.
8: Zomerdeals!
7: Hoor je het ook?
8: Zomerdeals!
7: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
6: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

heette Two Man Sound, maar ze waren wel met z'n drieën. Een beetje surrealistisch, op zijn Belgisch. Lou de Prijk, Sylvain van Holme en Yvan Lacomblée, bijgenaamd Pipou. Two Man Sound en Copacabana. Heerlijke evergreen van bij ons van begin jaren 70. En dit is de sound van de papa van Miley Cyrus, Billy Ray.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een b

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Caraïbisch blauw.
4: Of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: VRT Radio BNE Live.

0: wortelen. Een goed idee, ik moet straks nog langs de winkel. Urbanus en de Scratch en Zwaantjes. Op de Antwerpse ring een half uur vertraging richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E34 vanuit Zeilzaten moet je vertragen in Beveren. Dat komt door een defect voertuig op de aansluiting richting Stabroek met de R2. Op de E17 van Antwerpen naar Gent een kwartier erbij tussen Kalken en Destelbergen. De weg is daar nu wel vrijgemaakt. Naar Brussel ook een kwartier op de E40 vanaf Sterrebeek. De linkerrijstrook is daar versperd door een defect voertuig. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

0: Iedereen kan schitteren als een ster, waar je ook vandaan komt of wat je status ook mag zijn. Dat horen we graag. Earth, Wind & Fire en Star.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
6: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
5: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
6: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
5: Ah, ja?
6: En daardoor veel minder potten verf, hè.
5: Ah, bon?
6: Ja.
5: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
9: Honda, the power of dreams.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

John Barr met de titelsong van die film over een groepje pas afgestudeerde jongelui. Een film van midden jaren 80, St. Elmo's Fire. Het is woensdag vandaag, de 3e juni, en we kunnen artiest van bij ons een gelukkige verjaardag toewensen. Zijn naam is Wim Leys en vanaf nu is hij 50 jaar jong. Happy birthday, Wim.

Gary Brooker, helemaal klaar voor een nieuw hoofdstuk na de split van zijn groep Procol Harum bijna een halve eeuw geleden. No More Fear of Flying. Vlieg even mee naar het midden van de jaren 60 nu met Peggy March.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig,
5: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Mediamarkt.
12: Bij Mediamarkt is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
13: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
15: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
16: Radio Bene.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De organisatie die verschillende Vlaamse ziekenhuizen vertegenwoordigt, Zorgnet iCuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout, een ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen, gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals bijvoorbeeld ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet iCuro vraagt aan de overheid strengere regels over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
1: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden. Dat is iets van deze tijd. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na het dodelijke ongeval in Buggenhout, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van buschauffeurs en ook over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op die meldingen, zegt ook Anne Koster, directrice van een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Lokeren.
2: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk, eigenlijk de dag nadien, onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De lijn laat ook weten dat klachten over chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in principe eerst door de scholen en de bedrijven zelf aangepakt moeten worden. En Mark Rutte, de topman van de NAVO, het militaire Westerse bondgenootschap, is vanmorgen onverwacht aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, amper een dag na een zware Russische aanval op die stad. In Kiev zal voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad plaatsvinden, met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen en Oekraïne dat geen lid van de NAVO is. Het is droog op de meeste plaatsen, straks wat lichte regen vanaf het westen met vanavond opnieuw buien, we halen tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, er staat dan ook vrij veel wind en lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke en een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E34 vertraagt het verkeer in Beveren door een defect voertuig op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Stabroek, de R2. Richting Nederland ruim een half uur vertraging tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel komt er 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterbeek. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

Gilbert O'Sullivan over een huwelijk dat eerder uit praktische beslissingen bestond dan uit romantische fantasieën. Zelf is hij pas in 1980 getrouwd, ook al heeft hij zijn toekomstige vrouw al begin jaren 70 leren kennen. Matrimony.

Annie, I'm not your daddy. Kid Creole and the Coconuts. I'm not your daddy. Kan ook niet. Daar ben je veel te lelijk voor. Ik heb het al gezegd. Bescheiden, nederig, ingetogen. Het zijn niet meteen woorden die ik zou gebruiken om Kid Creole te omschrijven. Het is wel een heerlijke figuur natuurlijk. Dit is de Radio BNE Topcollectie met hier en nu een zanger die af en toe eens opduikt in de Rat Pack. Op zondag bij Vanessa. Mike.

0: Een oprecht liefdeslied en een welgemeende dankjewel voor zijn vrouw die de hele tijd aan zijn zijde bleef. Ook tijdens moeilijke momenten. It's been you, woman, right down the line. Jerry Rafferty.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.

0: 1967. In dat jaar brak de psychedelica helemaal door in de wonderenwereld van de muziek. Met de Beatles en de LP Sgt. Pepper's, maar ook bij de Supremes met Reflections. En deze jongen die bleef gewoon trouw aan de rock'n'roll. Peter Koelewijn.
1: Hey. Hey.

goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Casey and the Sunshine Band, Keep It Coming Love, Laat Maar Komen. Naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file rijden van Groot-Bijgaarde tot Zellik. De rechterrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. En op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Michael Jackson, die was in deze topcollectie al eens te horen als tweede stem op die grote hit van Rockwell. En kijk, dit was hem zelf ook nog eens. The King of Pop, met de opener van zijn LP Thriller. Wanna be starting something.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

Samantha, net als een jongen. Caroline Kollaert heeft een vraagje via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Kort en krachtig. De vraag is, kan je ABBA spelen met When I Kissed the Teacher? Wel, mijn antwoord is ook kort en vooral positief. Ja dus.

ABBA, When I Kissed the Teacher. Die ben ik speciaal gaan zoeken voor Caroline Kollaert. Nou, ik heb ook gevraagd, heb je de teacher ooit zelf gekust? Maar nee dus. Caroline zegt nee, het was gewoon een fijn souveniertje aan de 100 dagen op school. Ja, waar is de tijd?

0: MediMarket. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
8: flexijobbers aannemen?
7: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt dat er in de dagen na het dodelijke ongeval aan de spoorwegovergang in Buggehout geen nieuwe overtreding geweest is met een bus van Tros Beijaard. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Scholen krijgen intussen ook meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na dat dodelijke ongeval. De klachten gaan dan over het rijgedrag van buschauffeurs, maar ook over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft, zegt ook Anne Koster, directrice van een basisschool voor buitengewoon onderwijs in Lokeren.
1: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan De Lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De Vlaamse koepel van zorginstellingen Zorgnet Icuro wil strengere regels voor patiënten die niet komen opdagen voor operaties en zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties, zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
2: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want die is niet te tolereren.
0: En Frankrijk legt de Chinese online kledingverkoper Shein een nieuwe boete op, goed voor meer dan 22 miljoen euro. De Franse fraudewaakhond verwijt het bedrijf onder meer dat het de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermeldt en dat het zwijgt over microplastics in de stoffen. Het is niet de eerste boete van Frankrijk aan het Chinese kledingbedrijf. Het totale bedrag loopt intussen op tot meer dan 210 miljoen euro. Shein zelf noemt de straffen buiten proportie. Het is droog met straks wat lichte regen vanaf het westen bij 20 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met buien. Er staat dan ook vrij veel wind en lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je moet file rijden naar Antwerpen op de E34 in Beveren door een ongeval. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, is de weg volledig versperd. Op de E313 vanaf Herentals-West komt er 30 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 30 minuten file rijden van Dilbeek tot Zellik. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 20 minuten. Het gaat ook traag op de E313 richting Lumme in Bergen. De weg is daar in slechte staat.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time. Dit is het perfecte moment om van de mooiste evergreens te genieten, bijvoorbeeld. En van die momenten zijn er heel veel bij Radio BNE. Dit is een prima exemplaar van begin jaren 60 van John en Paul, maar gezongen door Peter en Gordon.

0: Juan Pardo, nomeables.
1: Ik ga je toch iets zeggen over Taylor Swift. Ze was 5 jaar oud toen ze de eerste Toy Story film zag. En nu zal ze zelf te horen zijn op de soundtrack van de 5e film. De geruchten waren er al langer en de bevestiging, die kwam gisteren. Haar bijdrage verschijnt overmorgen. Taylor Swift.

0: La la la, hoorde ik daar een vleugje uit de tijd van de hippies? Ja hoor, John Terra, White is White.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
1: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat.

kreunen kon ze als de beste. En zingen, dat ging ook nog lekker. Esther Phillips, What a Difference a Day Makes. Zeg dat wel. Je kon het al horen bij Vanessa vanmorgen in Radio BNE Gewoon Genieten. Gisteravond is Peabo Bryson gestorven, nadat hij vorig weekend getroffen werd door een beroerte. Peabo is bekend geworden.

0: Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Lekkere elektronische klanken van begin jaren 70. Anarchic System en Popcorn. Terug naar de dag van vandaag. File rijden naar Antwerpen op de E34 in Beveren door een ongeval. Voor wie de R2 richting Stabroek op wil, daar is de weg volledig versperd. Op de E313 vanaf Herentals-West komt er 30 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten file rijden van Dilbeek tot Zellik door een eerder ongeval. En op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Brussel op de E40 vanaf Ternat 20 minuten. En op de E40 in Sterbeek door een defect voertuig aanschuiven op de rechte rijstrook. Het gaat traag op de E313 richting Lummen in Beringen door een gat in de spitsstrook. Het wegdek wordt daar nu hersteld.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

Tony Christie, een krasse knar van 83 jaar en nog altijd niet met pensioen. Alhoewel, het begint te naderen. Op dinsdag 10 november komt hij naar Antwerpen met zijn Great Farewell Tour. Tony Christie, hey Las Vegas!

Shakin' Stevens en Bonnie Tyler, de Brooke Benton en Dinah Washington van de jaren 80. Rockin' good way. Time flies when you're having fun. Het is 4:05 geworden. Straks weer Radio Bene Goedgezind. Zonder Vanessa. Die hoor je morgenochtend, maar wel met heel veel Wiltura. De Keizer. Fijne dag. Tot morgen.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: RT Nieuws met Sophie Verbrugge. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijk ongeval in Buggenhout vorige week zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
1: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwam naast de chauffeur ook een busbegeleidster en twee leerlingen om het leven. Spoorwegbeheerder Infrabel zegt intussen ook dat er in de dagen na het dodelijke ongeval geen nieuwe overtreding is geweest met een bus van Troost-Beijaard. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet komen opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strengere wet over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
2: We noemen dat soms de wet op de patiëntenplichten. Ik denk dat we daar ook meer en meer naartoe moeten gaan, zodanig dat ziekenhuizen toch een aantal dingen kunnen afdwingen. En dat heeft alles te maken met het respecteren van gezondheidszorg als een schaars goed. Een sanctie kan in het uiterste geval mogelijk zijn, maar dat moet vooral ook in een regelgevend kader komen, want dit is niet te tolereren.
0: En supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondag voormiddag openhouden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken of niet en krijgen als ze dat doen een bonus of extra verlofuren. Wanneer er echt onderhandeld zal worden over die zondagsopening is wel niet duidelijk, dus de opening zal ook nog niet voor meteen zijn. Eind juni is er een volgend overleg gepland. Het is droog met straks wel enkele buien. Morgen wordt wisselend bewolkt met buien. Er staat dan ook vrij veel wind. En lokaal is een onweer mogelijk bij nog 18 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio BNE. Radio BNE, goed gezind.

0: Wit-wit?
1: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Ik ben Pippa de kat.
0: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
4: Hallo!
1: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
0: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
0: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
0: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
0: Lage prijzen natuurlijk.
1: Ja. Nu bij Maxizoon. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
0: Goed voor het baasje.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
2: Radio Bene.

0: MediMarket.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij?
10: Ik hoor weer elke boodschap.
11: Oma, ik moet pipi doen.
10: Ook de kleinste.
11: Allee, oma.
9: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. Labère, wij maken alle oren blij.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Voilà.
12: Op sunweb.be.

0: Jaliantis.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Jaliantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
5: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-persoonlijkheid, zangeres en ex-politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72 en ze overleed na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. Margriet Hermans is overleden, dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt. Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid nemen papa en ik afscheid, schrijft ze. Margriet stopte vorige maand plots met optreden nadat een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. We krijgen een muzikaal overzicht van Alain de Korte.
1: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
2: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
1: De immer goedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
3: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
1: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
4: Lekker blijven hangen.
0: Collega en vriend Luc Appermond reageerde daarnet in Spits bij Davids.
5: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws. Maar ja, ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
0: Margriet Hermans wordt woensdag 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas-Kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van dat dodelijke ongeval nog volop. De advocaat van de weduwe, John Maas, vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
6: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook een busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Een spoorwegbeheerder Infrabel zegt intussen ook dat er in de dagen na het dodelijke ongeval geen nieuwe overtreding is geweest met een bus van Trost-Beyaert. Dat blijkt uit een analyse van de camerabeelden. De directie van de busmaatschappij had een bericht gestuurd naar alle chauffeurs om te zeggen dat getuigen een nieuwe overtreding hadden gemeld. Ze noemden dat in de brief onbegrijpelijk en onverantwoord. Volgens onze informatie was de trein al gepasseerd, waren de slagbomen omhoog en was het licht al van rood naar wit gegaan. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n inburgeringstraject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. En die is verplicht voor wie van buiten de Europese Unie is en in Vlaanderen wil komen wonen. Tot nu toe waren er heel veel vrijstellingen waardoor de meeste mensen daar niet voor moesten betalen. Maar dat gaat nu dus veranderen. Vanaf volgend jaar wordt aan iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Integratie Hilde Krivits.
7: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen en dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren, niet alleen intellectueel, maar ook financieel, om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
0: En voor een heel kleine groep blijft er wel nog een vrijstelling. En op tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld, Tarina Sabalenka, verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales. De witte Russische Sabalenka verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Het gaat opnieuw regenen vanavond, met ook vannacht nog kans op buien bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag, regelmatig buien dan. Lokaal kan het ook een onweer zijn bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken en ook nog regen. Dit nieuws stond in het teken van het overlijden van tv-persoonlijkheid en zangeres Margriet Hermans. Ze is overleden na een korte strijd tegen een zeldzame kanker. Margriet werd 72. Een eerbetoon aan haar persoon en carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE, goed gezind.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectar. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
5: Sst, luister.
6: Summer deals.
5: Hoor je het ook?
6: Summer deals.
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. TV-persoonlijkheid, zangeres en ex-politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72 en overleed na een korte strijd tegen kanker. Margriet Hermans is overleden, dat heeft haar dochter Céline bekendgemaakt. Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid nemen papa en ik afscheid, schrijft ze. Margriet stopte vorige maand plots met optreden nadat een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. We krijgen een muzikaal overzicht van Alain de Korte.
1: Een vriend, haar grote doorbraak in 87. En hoewel ze later ook presenteerde en de politiek nog inging, bleef zingen haar passie. Er waren nog hits. Laisse rouler le bon temps, Jacqueline. Laisse rouler le bon temps. Dansen en schransen, whisky en bier. Allez Jacqueline, kom, we maken plezier. Liedjes met inhoud ook, recht naar het hart, met een breekbare stem.
2: Kathleentje, Kathleentje, oh, toppunt van vrouw.
1: In 2022 ontving Margriet Hermans opnieuw een Radio 2 Zomerhit trofee met haar remake Lekker Blijven Hangen. Margriet was ook de moeder van Céline. In 2023 brachten ze dit pakkende duet. Het kreeg na Margriet's kankerdiagnose in mei 26 een extra emotionele lading.
3: Voor het leven, voor
0: Margriet Hermans was ook graag geziene gasten bij de Zoete Inval hier op Radio 2. Collega en vriend Luc Appermond reageerde in spits.
4: Zij was een van onze vaste waarden in de Zoete Inval. Hoeveel mensen die mij tegenkomen in straat, die gewoon als ze het woordje Zoete Inval uitspreken, dat ze daar meteen Margriet Hermans aan toevoegen. Dus zij was toch wel de verpersoonlijking voor een heel groot stuk van ons programma. Ja, het is een heel zwaar verlies.
0: Hermans was ook Vlaams parlementslid van 1999 tot 2009. Vanaf 2002 zetelde ze voor Open VLD, maar ze begon haar carrière bij de politieke beweging ID21 van Bert Anciot. Hij typeert haar als een gedreven politica.
5: We botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht.
0: Ook premier Bart De Wever bewaart warme herinneringen aan Margriet als collega, schrijft hij op X. Vlaams minister-president Matthias Diependalen noemt haar ook een grande dame van het Vlaamse schlagerlied. Margriet Hermans wordt woensdag 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas-Kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het dodelijke ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van dat ongeval nog volop. De advocaat van de weduwe, John Maas, vraagt om op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
6: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook een busbegeleidster en twee leerlingen om het leven. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands en is verplicht voor wie van buiten de Europese Unie is en in Vlaanderen wil komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten niet moesten betalen. Maar vanaf volgend jaar verandert dat dus. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krivits verwacht niet dat mensen daardoor zullen afhaken.
7: Als je iets hebt betaald, dan zal je toch meer gemotiveerd zijn om maximaal waar te krijgen voor datgene wat je betaald hebt. Maar we willen uiteraard redelijk zijn. Niet? Er blijft bijvoorbeeld nog altijd een vrijstelling bestaan voor niet begeleide minderjarigen, omdat zij in een heel precaire en moeilijke situatie zitten. Het is voor hen ook onmogelijk om een eigen inkomen te hebben. Dus dan kan je natuurlijk geen bijdrage vragen.
0: En in het wielrennen in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit met 4 beklimmingen was dat. Vollering haalde het in een sprint met 4 voor haar landgenote Anna van der Breggen. Die blijft leider. Onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het gaat opnieuw regenen vanavond, met ook vannacht nog kans op een bui bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt een wisselvallige dag, regelmatig buien dan. Lokaal kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken en ook nog regen. Dit nieuws stond in het teken van het overlijden van tv-persoonlijkheid en zangeres Margriet Hermans. Ze is overleden na een korte strijd tegen een zeldzame kanker en werd 72. Een eerbetoon aan haar persoon en carrière kan je ook vinden in de app van 14 Nieuws.

0: MediMarket. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Mighty Civic was lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Shh.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Caraïbisch blauw.
1: Of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: schat. Ja, niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is overleden. Ze werd 72. Vorige maand kwam plots het bericht binnen dat ze onmiddellijk zou stoppen met zingen omdat er een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Margriet begon haar carrière als zangeres in 1985. Haar eerste grote hit was Een Vriend. Later volgden nog hits zoals Alle Mooie Mannen, Kathleentje en deze Laissez Rouler Le Bon Temps.

0: 2022 won Margriet de Radio 2 Zomerrit met Lekker Blijven Hangen. Ze presenteerde ook jarenlang haar eigen talkshow en ze was een graag geziene panelgast in onder meer Zeg eens Un op 1 en De Zoete Inval op Radio 2. Later ging ze de politiek in als gemeenteraadslid naar woonplaats Oud-Turnhout en als Vlaams parlementslid voor Open VLD. Margriet was ook een paar keer te gast in het spelprogramma De Drie Wijzen. Presentator Koert van Eghem zegt dat ze al van bij haar eerste ontmoeting een diepe indruk op hem had gemaakt met haar atypische verschijning.
1: Dat was een knok, ik vergeet het nooit. En dat was een bom. Zij heeft een indruk gemaakt. Die indruk heeft ze blijven maken tot nu. Zij was een rondborstige, vrolijke, totaal atypische verschijning op televisie. En in die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
0: Meer reacties over Margriet vind je op vrtnieuws.be. Winkelfederatie Comeos wil dat winkeliers alcoholische dranken alleen nog mogen verkopen aan wie 18 jaar is of ouder. Comeos reageert op het nieuwe ketnetprogramma NoJap. In de eerste aflevering vanavond is te zien dat kinderen van 11 en 12 in een winkel drankjes met alcohol kunnen kopen en dat is verboden. Comeos zegt dat het niet altijd makkelijk is voor kassapersoneel om te weten wat ze aan wie mogen verkopen, zegt Laura Nives.
2: Feit is ook dat de wetgeving niet altijd heel duidelijk is. Je hebt verschillende leeftijden, bier is 16, andere vorm van alcohol is 18. Bier met een beetje alcohol, zoals net gezegd, is dan ook weer 18. Dus wij pleiten daar ook wel voor meer duidelijkheid. Zet gewoon die grens op 18. Dan is dat ook voor de kassamedewerkers veel makkelijker om die controles uit te voeren.
0: Sport in de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Het was een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint met 4 voor haar landgenote Anna van der Breggen. Die blijft leider. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen iets droger met opklaringen en tot 18 graden. Er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gaan we build my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
2: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
3: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen. Ik hou van alle mooie mannen. Had Karl Luibrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik had alle mooie mannen, en ik was natuurlijk niet een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
0: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: Rood Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: RT Nieuws met Brecht Schabriks. De productie bij Volvo Car Gent zal ook morgen stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert zowat 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Sinds gisteravond ligt de eindassemblage stil. Met komende ochtend erbij zijn dan al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. De minister kreeg veel vragen daarover in het parlement naar aanleiding van het dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn werken. En die doen dat niet altijd zelf.
1: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt en dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak. Het parket en vakbonden vragen terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RIZIF. Bij Wegovy is er wel een effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een langdurige behandeling nodig, met ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En een terugbetaling zou volgens Van den Broeke ook veel te duur zijn, miljarden per jaar. Want zo is er een precedent voor een hele groep van medicatie tegen obesitas, zoals ook Ozempic en Mounjaro. Het overlijden van presentatrice, zangeres en politica Margriet Hermans lokt veel reacties uit bij collega's, vooral uit de showbiz en de televisiewereld, vooral omdat het nieuws veel sneller is gekomen dan gedacht. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat Margriet ongeneeslijk ziek was. Koen Krukke liever bewaart goede herinneringen. Het was altijd plezier met Margriet, zegt hij.
2: Absoluut, heel veel plezier, maar kan je ook niet alleen op de set. En ook niet alleen bij programma's, maar ook in het privéleven hebben wij elkaar veel ontmoet en veel plezier gemaakt. Margriet was altijd een plezier om eens op restaurant te gaan, om een keer op een café te gaan. Het was altijd een feest met Margriet. Iedereen gaat ze missen en gaat ze heel erg missen.
0: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal ook met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen en tot 18 graden. Er staat veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: En gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
3: Geen angst om te falen met een vriend om je heen.
4: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
3: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
4: De immergoedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
5: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
4: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
3: Lekker blijven hangen.
0: Oh. En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Paling.
6: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
7: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
6: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
8: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
6: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
0: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Diana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
1: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles...

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

0: Medi-Market.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
4: VRT Radio BNE Live.

in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: mensenrechten schadigs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar die eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
1: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
3: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste 4. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden, aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo, woensdag 4, 3 juni liever, zit erop. Een goede nacht.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.

0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
0: Hongarije, onder de nieuwe premier Madjar, wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jarenlang duren. Premier Madjar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening. En dat hebben we nog nooit gehoord.
0: En het is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stilliggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger. Maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.